0: tijd voor je drie rij op jouw station.
1: Was het natuurlijk jouw boerenmuziek treffers geweest. En zoals elke dag van die week, maandag tot vrijdag, als hy samen met my keier van 20 voor 3 se kant, bring ons vir jou een heerlijke stukje boerenmuziek om je voeten los te maak. Ja, ons gaan die advertenties heen, ons gaan ons rekeningen betaal, net daarna gaan ons lekker muziek maken dier Geloom met Doen Dit, en dan gaan ek vir jou so 5 voor gegooi die laatste verkeer opdatering gee, en 3 uur jou nuus, en daarna keier ons lekker tot om met Bikkie Liekie, en dan sit groet, hy kan jy geloof, Loekie Koenien, hartelike goeie middag aan jou, en sommer 'n klomp mense wat ingeskakel is by ons, Max, Netta, Huiseman, Loekie, Naughty Naughty, Aitsa, Smurfie is hier so, Nike, Charlotte Burger, Frikkie Blauwbul Norkie, wat saam met ons keier, ja, hy moet my ander span kree, die bille vaar so goed, die, maar in elk geval, en dan is daar Susan Barna, wat saam met ons is, Donovan, Marai is saam met ons, Elisma, wat saam met ons keier Lente, so baie, baie welkom saam met ons, kom ons betaal die rekening, en daarna Geloom, met Doen Dit.
2: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

mij ziek een pijl. En die onschuldige dag heeft ons niks geweet van bijkies en blommen. Ons het smara gespeeld en heel vergeet